0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Het is de 7e nacht op rij. Volgens Iraanse media zijn daarbij zeker 3 mensen om het leven gekomen en 8 mensen gewond geraakt. De VS zeggen dat ze met de aanvallen het Iraanse leger verder willen verzwakken. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro mag een maand lang geen bezoek ontvangen. Hij heeft huisarrest vanwege zijn rol bij een poging tot een staatsgreep na de verkiezingen van 2022. Alleen zijn advocaten en medisch personeel mogen nog langskomen. Volgens de rechter werden eerdere bezoeken gebruikt om een verbod op sociale media te omzeilen. De bewoners van tientallen woningen in Den Haag zijn weer thuis na de vondst van een drugslab. De gevaarlijke stoffen zijn afgevoerd en volgens de veiligheidsregio is de situatie weer veilig in de straat. Het drugslab werd ontdekt nadat mensen een sterke stank roken. Een man die onder de vloeistoffen werd aangetroffen is aangehouden. En een kip in Vlaanderen heeft een wel heel bijzonder ei gelegd. Het weegt 117 gram en dat is bijna 2 keer zoveel als een gewoon kippenei. Volgens een deskundige kan het gebeuren bij een oudere kip of zit er misschien een extra dooier in. De eigenaresse bewaart het ei nog even, maar denkt dat het uiteindelijk gewoon in de omelet verdwijnt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Kiss Throwback. Kiss Throwback.
1: I gotta find my way back.

0: Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil je

0: luisteren.
1: Download nu de app via de App en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een schietpartij in een woning in Amsterdam Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zette een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen in Kuwait en Jordanië heeft aangevallen. Volgens het Iraanse leger is dat een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanval op Iran. In Kuwait zouden onder meer een vliegbasis en een munitiedepot zijn geraakt. In Jordanië zou een Amerikaanse vliegbasis zijn aangevallen. Over schade of slachtoffers is niets bekend. In Canada is een echtpaar om het leven gekomen na een aanval van een zwarte beer. De man en vrouw van in de 70 verbleven bij een meer waar ze het dier troffen. Hun lichamen werden gevonden nadat familie alarm had geslagen. De beer is opgespoord en wordt onderzocht. Bij ruim een kwart van de gemeente mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens een rondvraag van het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Terwijl zij dat met de nieuwe vuurwerkwet juist wel mogen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

0: je woning. Airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Kiss FM News. Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een pakketbezorger is in Son en Breugel voor de derde keer in een maand betrapt op rijden zonder rijbewijs, schrijft Omroep Brabant. Hij reed ook in een onverzekerd busje en had geen vergunning voor pakketbezorging. De politie heeft de bestelbus in beslag genomen en de man krijgt een boete. Ruim een kwart van de gemeente mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Ondanks dat het wel zou mogen. Amerikaanse president Trump is boos op Canada vanwege de rook van de grote bosbranden. Die waait naar delen van de Verenigde Staten en zorgt daarvoor een ongezonde lucht. Trump geeft de Canadese regering daar de schuld van. Volgens hem worden de bossen niet goed onderhouden. Hij dreigt daarom met nieuwe importheffingen en wil de premier erover bellen. Venezuela trekt ruim 300 miljoen uit voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Het geld is bedoeld voor woningen, wegen en andere voorzieningen. Bij de bevingen zijn inmiddels meer dan 5000 mensen omgekomen. Duizenden anderen zijn dakloos en worden tijdelijk opgevangen in onder meer scholen, parken en stadions. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Isoleren BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Kiss FM News.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is te voet gevlucht. De politie zet onder meer een arrestatieteam in om de omgeving te doorzoeken. Er is nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op zich te melden. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken. Het gaat om een oud NRC-correspondent die nu werkt bij het ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over protesten in Marokko. Bewoners van tientallen woningen in Den Haag zijn weer thuis na de vondst van een drugslab. De gevaarlijke stoffen zijn afgevoerd en volgens de veiligheidsregio is de situatie weer veilig. Het drugslab werd ontdekt nadat mensen een sterke stank hadden geroken. Een man die onder de vloeistoffen werd aangetroffen is aangehouden. En de katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter en heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. Het weer dan van weer online. Vanochtend is er veel bewolking en kan er hier en daar wat regen vallen. Dat geldt ook voor de middag. Met wat zon wordt het land inwaarts 22 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Kiss FM News.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Zeker 99 gemeenten hebben nu al gezegd dat vuurwerk afsteken komende jaarwisseling niet mag, blijkt uit onderzoek van het AD. Ook laten ze niet toe dat verenigingen ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die het vuurwerk helemaal in de ban doen, waaronder Eindhoven, Utrecht, Nijmegen en Zwolle. In de binnenstad van Groningen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt tijdens een politieachtervolging. Agenten zaten achter hem aan omdat hij misschien betrokken was bij iets strafbaars. De man viel en raakte daarbij zwaar gewond. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak, gebruikelijk als iemand zwaar gewond raakt bij een politieactie. In Den Haag rijden de bussen weer. Gisteravond werden ze allemaal uit voorzorg van de weg gehaald omdat er technische problemen waren gevonden. Een belangrijk onderdeel kon losraken. Inmiddels zijn er genoeg bussen gecheckt om ze weer de weg op te sturen en de normale dienstregeling op te pakken. En opnieuw is het misgegaan bij een stunt op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Ook een tweede stuntman die zich met een katapult liet wegschieten raakte gewond toen hij op een luchtkussen landde en brak zijn enkel. Eergisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op. De komende dagen wordt de stunt niet meer gedaan. Het weer dan van weer online. Vanochtend veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Ook vanmiddag is wat gespetten mogelijk, maar soms zijn er ook opklaringen. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 25 landinwaarts. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
4: Good morning. Bruno Mars en de Jonas Brothers komen eraan. Maar eerst twee oude rotten uit het vak. Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight.

Sucker, Jonas Brothers hier op Kiss FM. En weet je waar ik echt een sucker voor ben? Dat is het tropische weer van de afgelopen tijd. En ja, helaas wordt het vanaf dit weekend weer een beetje minder warm. Het koelt namelijk vanaf vandaag weer af naar rond de 20 graden. Met lokaal kans op een buitje. Maar gelukkig ben ik bij je met de meest zonnige hits om ja, die zomer gewoon lekker door te trekken de komende week. Bakermat, I Love Life, hoor je nu. Give me drama, son.

Kiss FM Somber Homewrecker. Deze week werd bekend dat 10 jaar na de break-up van Ariana Grande en danser Ricky Alvarez ze weer bij elkaar zijn. En ze doen het rustig aan, heeft ze laten weten, want kort geleden kwam nog naar buiten dat ze uit elkaar was met Wicked-collega Ethan Slater. En ja, Ariana Grande gaf de laatste tijd al wat hints in haar show, want Thank You Next had ze de tekst over Ricky veranderd. Ja, we always find our way back. Mooi. Wij ook bij Kiss, want ik heb het origineel voor je. Ariana Grande hoor je nu bij Kiss.

0: Camille Cabello met Liar hoorde hier op Kiss. En ook Maroon 5 en Mel Smith hoor je zo. Maar eerst binnen een minuut de producer en DJ die op zijn 21ste doorbrak. Jonas Blue met Edge of Desire.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Hielen in de achtbaan?
5: Aapjes kijken in de dierentuin?
6: Of lekker ontspannen in de sauna?
5: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Nice to meet you, Miles Smith op Kiss. En nice to meet you, mijn naam is Charlotte Sun, mocht je hier nieuw zijn bij Kiss. En ben jij nu onderweg naar je werk of richting een welverdiende vakantie, dan heb ik één belofte. Ik ben bij je met de lekkerste hits, zoals deze nieuwste van Another, Silver Lines op Kiss.

Major Lazer en No No Better. En wil je dit weekend feesten, dan zit je in het oosten van Nederland de komende dagen wel goed. In Lichtenvoorde is namelijk de Zwarte Cross op dit moment gaande. En vanavond beginnen ook de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Dus ben je van plan die kant op te gaan? Heel veel plezier en vergeet onderweg niet Kiss FM aan te zetten.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In bijna 100 gemeenten is vuurwerk afsteken komende jaarwisseling sowieso niet toegestaan. Er geldt dan een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, maar verenigingen kunnen ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die vuurwerk helemaal in de ban doen, blijkt uit onderzoek van het AD. Bewoners van tientallen woningen in Den Haag kunnen weer terug naar huis. Gisteren werd er in hun straat een drugslab ontdekt en moesten ze hun huis uit. De brandweer heeft honderden liters chemicaliën weggepompt. Maar er staan nog duizenden liters in gesloten vaten en die worden vandaag afgevoerd. Bij een politieachtervolging door de binnenstad van Groningen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt. Agenten zaten achter hem aan omdat hij mogelijk verdachte was in een zaak. Hij viel en raakte zwaar gewond. Omdat dat gebeurde tijdens een politieactie is de Rijksrecherche begonnen met een onderzoek. En in Canada zijn twee mensen gedood door een zwarte beer. Het gaat om een ouder echtpaar. Ze zaten in een blokhut bij een meer waar ze geregeld gingen vissen. De man werd doodgevonden aan de oever van het meer en de vrouw in een bos. Natuurbeheerders hebben de zwarte beer afgemaakt. Het weer dan van weer online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Ook vanmiddag is wat gespetten mogelijk, maar zijn er soms ook opklaringen. Het wordt van noordwest naar zuidoost 19 tot 25 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss app. Charlotte Seun.
6: Straks Calvin Harris en Alexa Jordan. Nu het eerste WK-lied ooit dat de nummer 1 plek op Spotify behaalde. Die Die, Shakira en Burna Boy. Your

Wat een waanzinnige Kiss throwback weer. Je hoorde Alexa Jordan. En singles opgelet, ooit van de term wildflowering gehoord? Ik niet, maar goed, ik ben ook niet single. Het houdt in dat je in plaats van dat je je dates strak in de agenda plant en op zoek gaat naar de perfecte match, je juist spontaniteit en de mensen die buiten je gebruikelijke type vallen een kans geeft. Ja, de term die verwijst dan naar een wilde bloem die dan vanzelf groeien in de goede omstandigheden. En aan het laatste kan ik nu wel doen. Alex Warren nu hier op Kiss. Ja.

Ja, niet een Castle on the Hill, maar een luxueus resort voor de huwelijksreis van Taylor Swift en Travis Kelce. En dan denk je wellicht, welk extreem luxe duur tropisch eiland hebben de pasgetrouwden dan afgehuurd? Nou, ze zijn gewoon in Amerika gebleven. Ze zitten namelijk in Montana. Ja, wat is die meid toch gewoon lekker gewoon gebleven, hè? Taylor Swift met Elizabeth Taylor, hoor hier op Kiss.

0: Cake by the Ocean Dance hier op Kiss. Ja, het is toch altijd een beetje een gekke naam voor een liedje. In ieder geval, dat vond ik altijd. Dus ik ben er even ingedoken. En wat blijkt, dit nummer, Cake by the Ocean, is ontstaan na een misverstand. Joe Jonas, de voormalige zanger van de band, verstond twee Zweedse producers verkeerd toen zij het hadden over de cocktail Sex on the Beach. Ja, ik snap niet helemaal wat dan... Het lijkt niet echt op elkaar, maar goed. Of het nou gaat om Cake by the Ocean of Sex on the Beach, Alessio en Nate Smith zouden in ieder geval zeggen, I like it.
1: Ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Chillen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Oké. Ik blijf al.
1: Zedden Alessia Cara hoorde je met Stay op Kiss FM. The Weeknd werd ooit uitgeroepen tot de populairste artiest ter wereld door Guinness World Records. Toch heeft The Weeknd aangegeven dat hij afscheid gaat nemen van zijn artiestennaam. Ja, vanavond treedt hij nog op als The Weeknd in de Johan Cruijff Arena in zijn toch soort van afscheidstournee. En na zijn laatste show in november zal hij verder gaan onder zijn eigen naam, Abel Tesfaye. Ja, wie wel altijd onder haar eigen naam muziek heeft gemaakt, is Shakira. Zoo, nu

hier op Kiss. Toch een beetje een gekke naam voor een liedje. In ieder geval, dat vond ik altijd. Dus ik ben er even ingedoken. En wat blijkt? Dit nummer, Cake by the Ocean, is ontstaan na een misverstand. Joe Jonas, de voormalige zanger van de band, verstond namelijk twee Zweedse producers verkeerd toen zij het hadden over de cocktail Sex on the Beach. Ja, ik snap niet helemaal waar het dan misgaat, maar goed. Maar goed, of het nou Cake by the Ocean is of Sex on the Beach, Alesso en Nate Smith zouden in ieder geval zeggen, I like it.

0: FM, your hit music station.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In het Drentse Klaasinaveen is iemand om het leven gekomen, vermoedelijk na een steekpartij, meldt een regionale nieuwssite. Er is weinig bekend over wat er precies is gebeurd. Een deel van een straat en een huis waren afgezet en buiten stonden mensen die met speciale dekens warm werden gehouden. Zeker 99 gemeenten gooien de deur nu al helemaal dicht voor het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. Er geldt al een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, maar verenigingen kunnen daarvoor ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die vuurwerk sowieso niet meer toestaan, meldt het AD. De bewoners van tientallen ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten gisteravond hun huis uit nadat er in hun straat een drugslab was ontdekt vanwege een enorme stank. Om het drugslab te ontmantelen moesten een grote hoeveelheden chemicaliën worden overgepompt. Pas gisteravond laat was alles weer veilig. En bij een grote brand in het zuiden van Noorwegen zijn tientallen huizen verwoest. De brand woedt in een stad op zo'n 50 kilometer van Oslo. Twee mensen die rook hadden ingeademd moesten naar het ziekenhuis. En ook een brandweerman raakte licht gewond. De Noorse brandweer krijgt de brand maar moeilijk onder controle. Het weer dan van Weer Online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot 25 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS app.
5: Goedemorgen, Somber en Tyla Zo. Nu eerst een hit die gaat over alle KISS FM-luisteraars. Dus ook over jou. Beautiful People, David Guetta, Sia, hoor je nu.

0: Tyla op Kiss. En ik heb weer een bizarre TikTok-trend voor je gevonden. Ik vertel het je allemaal in. Ik heb weer onwijs lopen scrollen voor jou afgelopen week om de allerleukste en grappigste TikTok-trends voor je te spotten of gewoon een leuke creator voor je mee te nemen die je moet gaan volgen. Dit keer heb ik meegenomen de trend Loaded Water. En het is eigenlijk precies wat je denkt dat het is. Het is namelijk een glas gevuld met water met allemaal dingen erin. Zoals een citroentje of een ijsblokje of gewoon een beetje limonade. Ja, wij noemen dat gewoon een glas limonade. Maar goed, er zijn een heleboel mensen die daar hele serieuze video's over maken. Maar gelukkig hebben we ook Thomas Schotanus. Schottenus, die maakt er gelukkig een goede sketch over.
1: Ik kom met mij Loaded Water maken. Dan vind ik het altijd chill om er 2 teentjes knoflook bij te doen. Het volgende ingrediënt is een plakje salami. Schurk dan even in stukjes, anders past hij niet door mijn rietje. Anchovisfiletjes bij.
0: Ik hou het gewoon bij een glas limonade.

Dit nummer is toch pure nostalgie. Miss Independent, Nio hier op Kiss. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar voor mij is het echt zo'n hit waar zo'n herinnering aan verbonden is. Het doet mij namelijk echt denken aan mijn groep 8 afscheidsfeest. Tranen met tuiten en knuffelen met vriendinnen toen Miss Independent werd gedraaid als slotnummer. Niet wetende dat ik bijna 20 jaar later precies deze song zou draaien als radio DJ bij Kiss FM. Ja, insane hoe het leven kan lopen. Welkom in mijn wereld. Afrojack met In My World, hoor je nu.

0: Osborne hoorde hier op Kiss. En met het warme weer de afgelopen dagen moet je natuurlijk genoeg water drinken. Maar hoe hygiënisch is jouw vertrouwde herbruikbare waterfles nou eigenlijk echt? Dat hoor je zo.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.

Als jij afgelopen week met het warme weer flink hebt zitten lurken aan je Stanley Cup, dan ben je goed bezig geweest. Althans, alleen als je hem goed schoonhoudt. Die trouwe herbruikbare waterfles van jou kan namelijk meer bacteriën bevatten dan je wc-bril, blijkt uit onderzoek. Speeksel en voedselresten die hopen zich op, vooral rond de dop. En dan na een paar dagen zonder schoonmaken zitten er al miljoenen bacteriën in. Ja, het advies is dus elke dag schoonmaken met een beetje zeep. En nu snap ik ook meteen waarom ik meteen ziek was na Lago Lago Festival. Note zelf, geen fles water meer uitdelen aan Jan en alle man. Hier Benson Boon op Kiss FM.

Je luistert naar Kiss FM. Ik ben Charlotte Sun en dit was Elizabeth Taylor van Taylor Swift. En mijn wekker ging vanochtend vroeg, maar met jouw gezelschap en de hits van Kiss was het weer een waanzinnige ochtend. Ik laat je nu achter in de goede handen van Robin Bogaerts en ik zou zeggen, clap along if you feel like happiness is the truth. Pharrell Williams, Happy, nu op Kiss.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
8: Wat ga jij morgen doen?
9: Willen in de achtbaan?
8: Aapjes kijken in de dierentuin?
9: Of lekker ontspannen in de sauna?
8: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
10: Kiss FM News.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De brandweer in Amsterdam is met veel materieel uitgerukt naar de Koenhaven om te zoeken naar een opvarende van een gezonken duwboot. Er wordt gezocht met een sonarboot, duikteams en een drone. De politie houdt rekening mee dat de opvarende niet meer leeft. De duwboot is helemaal gezonken. Op veel Europese wegen worden druk met vakantieverkeer. In Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië geldt vandaag code rood. De eerste files staan er al. Richting de Alpen wordt ook nog eens zwaar onweer verwacht. Eigenlijk is het beter om de reis uit te stellen tot morgen, dan is het rustiger. In Klazinaveen, Drenthe, is iemand om het leven gekomen na een incident, zoals de politie het noemt. Volgens regionale media was er een steekpartij, maar dat klopt volgens de politie niet. Op beelden is te zien dat een straat in Klazinaveen is afgezet. Wie het slachtoffer is, is niet duidelijk. En de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse hebben wat het weer betreft een perfecte week voor de boeg. Volgens Weer Online zijn de omstandigheden ronduit gunstig voor het lopen van lange afstanden. Rond Nijmegen wordt het met 20 tot 22 graden iets minder warm dan in andere jaren. En ook niet te fris om tijdens pauzes af te koelen. Het weer dan van Weer Online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss app.
12: Ja, goedemorgen op je zaterdagmorgen. Zometeen Tiësto en Max en Andy Grammer komen eraan. Aan de ander, 50 for Ultra bij Kiss. Dit is Talk to You.

niet schrikken hoor. Als je wekker net aangaf dat het al 10:35 is. Nee, dat is pas over 20 minuten. Dus nou, mocht je misschien nog kunnen uitslapen, is dat heerlijk op deze zaterdagmorgen. Geniet lekker van je weekend met de hits van Kiss. Met zometeen 5 Seconds of Summer. En ook Ariana Grande staat voor je klaar.

0: Dexa en Fateless en ik wil even jouw muziekkennis testen.
1: Robin's Radio.
0: Ik heb vanmorgen mijn oude radio meegenomen naar de studio en ik ben benieuwd of jij kan raden welke kisshit in mijn oude radio verstopt zit. En ik wil hem eigenlijk gelijk aan je laten horen. Ik ben namelijk op zoek naar de titel en de artiest van dit fragment. Ja, hij is niet makkelijk. Ik heb het je lastig gemaakt deze morgen. Welke kisshit heb je gehoord in mijn oude radio? De titel en de artiest, daar ben ik naar op zoek.
2: Kiss.

0: quizhitte in mijn oude radio zit? Nou niet, ik heb zometeen gelukkig het goede antwoord voor je. Dat en meer zometeen en ook muziek van Taylor Swift en Shakira en Burna Boy komen eraan.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

is misschien wat veel gevraagd voor jou op deze zaterdagmorgen. Maar ik ben toch benieuwd. Kan jij raden welke kishitte in mijn oude radio zit? Robin's Radio. Tussen al het geruis door van mijn oude radio. Want ja, vroeger in de jaren 80 klonk zo'n radio nou nog niet echt geweldig. Het was allemaal een beetje vaag en het was nooit echt kraakhelder. En ik ben benieuwd of jij dus die kishitte uit mijn oude radio kan ontcijferen. Het gaat hierom. Zo, en ik zou het echt knap vinden mocht jij het hebben kunnen raden. Nou, mocht je muziekkennis jou niet in de steek hebben gelaten, hoorde je Armin van Buuren in mijn oude radio samen met Sam Cray. En je hoort hem hier nu bij Kiss. Dream a little dream.

0: is ongelooflijk. Hollywood die heeft een lijstje gemaakt met grootste jongste sterren van dit moment. En Tate McRae die staat er ruimschoots tussen. Ze heeft namelijk de Triple Threat Award gekregen. Ja, meer dan logisch. 20 miljard streams heeft ze op haar naam staan. En ze heeft meer dan 1 miljoen tickets ook gekocht voor haar laatste tour. Maar er is wel een concurrent die op de loer ligt.
1: Kiss FM.
2: Kiss New Music.
0: Want Samber die is uitgeroepen tot de Songwriter of the Year. Ja, dat is ook meer dan logisch. Zoveel hits afgelopen jaar. Hij is niet meer weg te denken van de Nederlandse radio. En zeker niet bij Kiss. Dit is namelijk zijn nieuwste van Samber. My Body Isn't Ready.
3: It's

0: FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mellord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In de Amsterdamse Koenhaven is een duwboot gezonken en een opvarende wordt nu vermist. Politie en brandweer zijn naar hem op zoek, maar zijn bang dat de opvarende niet meer leeft. Er zijn een sonarboot, duikteams en een drone ingezet. Waardoor de duwboot is gezonken is niet bekend. Het is nog onduidelijk waardoor iemand in het Drentse Klaasinaveen gisteravond is overleden. De politie heeft het over een incident en dat een persoon niet goed was geworden. Volgens een regionale nieuwssite ging het om een steekpartij, maar dat spreekt de politie met klem tegen. Over het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Op de kermis in Tilburg is vanmorgen een flinke knokpartij geweest. Er waren 9 mensen bij betrokken die een kwartier lang met elkaar op de vuist gingen. Er is zeker 1 jongen gewond geraakt. Volgens de politie zat hij flink onder het bloed. Als hij weer nuchter is, kan hij aangifte doen, zegt een woordvoerder. En de leiders van de 3 organiserende landen van het WK voetbal zijn morgen bij de finale. Dat betekent dat de president van Mexico en de premier van Canada samen met president Trump in het stadion zitten. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. En groot afwezige is de Argentijnse president. Hij blijft thuis uit bijgeloof. Het weer dan van Weer Online. Veel bewolking met soms wat motregen. Vanmiddag ook hier en daar opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Robin Bogaert.
7: Zaterdagmorgen en dit is een tijdstip dat de zon echt lekker doorkomt. Met de hits van KISS is het helemaal lekker. Dit is Janice Blue, Edge of Desire.

Ik heb afgelopen week de beveiliger bij ons op kantoor echt de schrik van haar leven gegeven. Kiss FM. Ja, ik was 's avonds nog op kantoor en ik was veel te laat weg. Ik ging pas rond 10:45 naar huis. Ja, en de volgende dag super vroeg weer op. Ik was op kantoor al rond 5:00 ochtends. En dat betekent dat ik nog in dezelfde shift zat van die beveiligers. Die begon namelijk die avond ervoor, zo laat. En die was dus bijna klaar 's ochtends. En ze had mij nog gedag gezegd die avond van tevoren. Terwijl ik dus 's ochtends op kantoor haar nog steeds tegen.

nodig per dag. En als je dat dus door de week niet haalt, kan je in het weekend wel een deel inhalen. Maar dat is echt niet alles. Het kan wel zijn dat je je wel wat fitter voelt. Maar je lichaam en concentratie die zijn dus echt nog niet hersteld. Dus de tip van mij, mocht je een marathon willen gaan slapen op zondag, het is hartstikke lekker, maar het is geen wondermiddel om je slaaptekort in te halen. Dus neem het van mij aan, probeer echt 7 tot 9 uur te slapen. En dit zijn de hits hier op je zaterdagmorgen.

0: Muziek van Kesha bij Kiss en Die Young. En zometeen meer muziek hier bij Kiss. Jessie J komt eraan, ook Somber ga je horen.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Wielen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Heb je door de week wel eens tussen 10 en 12 je radio op Kiss al gezet? Nou, nog niet? Probeer dat maandag dan vooral even uit. Want tussen 10 en 12 is hier de Kiss Throwback Party met de beste hits die voor 2015 uit zijn gekomen. En hoe dat klinkt, dat hoor je zo meteen. Ik ga er namelijk eentje draaien van David Guetta. Die komt eraan. Maar eerst nieuwe muziek hier bij Kiss.
1: Kiss FM.
2: Kiss. New music.
0: En die nieuwe muziek is van Kelsey Ballerini. Ja, niet door de war halen met Angelina Ballerina. Dat is heel wat anders. Nee, deze is geschreven samen met Marshmello.

van de week een etentje met een aantal KISS-collega's bij een heel lekker restaurant. En ik schrik niet zo snel, maar ik vond deze menukaart wel heel bijzonder. Nou, het ging niet per se om de inhoud, maar vooral om hoe die eruit zag. Ik vertel het je zo meteen naar Sienna Spyro.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Kiss FM News.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Tientallen woningen in Den Haag worden vandaag opnieuw ontruimd omdat het drugslab dat gisteren werd ontdekt wordt leeggehaald. Bij de ontmanteling van het lab kan het namelijk gebeuren dat giftige stoffen gaan lekken. Het zijn dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. De bewoners mogen pas vanavond na 10 uur terug. De enorme brand in een Noorse woonwijk is voor een groot deel onder controle. Maar volgens de brandweer gaat het blussen nog de hele dag duren, onder meer met helikopters. De brand woedt in een plaats op zo'n 50 kilometer van Oslo. Meer dan 100 huizen zijn in vlammen opgegaan en zo'n 400 mensen geëvacueerd. Het is druk met vakantieverkeer op de Europese wegen. Volgens de ANWB loopt het vast op de gebruikelijke punten. In Frankrijk doen automobilisten er uren langer over op de A7 tussen Lyon en Orange. In Duitsland is het filerijden van München naar Oostenrijk en daar vandaan weer naar Slovenië. Ook in Zwitserland en Italië staan lange files. En de blessure van de stuntman die gisteren tijdens de Zwarte Cross met een katapult werd gelanceerd, valt mee. Eerst werd gedacht dat hij een gebroken enkel had en dat hij verkeerd op het landingskussen terecht was gekomen. Maar dat klopt niet, zegt de organisatie nu. De stuntman liep wel een schrammetje op. Het weer dan, van Weer Online. Droog en bewolkt met ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken en hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss-app. Robin Bogaert.
3: Ja, we zijn inmiddels al over de helft van de dag. Het is namelijk 12 uur geweest. En de hits van Kiss staan voor je klaar. Justy en Jackstel naar Sam Fender.

Justy en Jaxo hier op de zaterdag bij Kiss. Turn the lights off, hoorde je. En afgelopen week waren we met een aantal Kiss-collega's uit eten. En ik heb nog nooit zoiets bijzonders gezien. Ja, het ging dan niet om de inhoud wat er op de menukaart stond, maar het ging om de menukaart zelf. Zo'n bijzondere vorm. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen naar Justin Bieber.

Een deegroller als menukaart in een restaurant. Ja, je moet er maar opkomen. Ik was afgelopen week uit eten met een aantal van de KIS-collega's hier. En toen kregen we dus echt daadwerkelijk een deegroller in ons hand. Met erop het menu geplakt. Nou, je krijgt dan gelijk het idee dat je ook zelf je hoofdgerecht moet gaan maken met diezelfde deegroller. Nou, dat was niet het geval, maar ik heb nog nooit zo'n bijzondere menukaart gezien. Het zijn de hits van KIS op je zaterdagmiddag met zometeen Miles Smith. Na deze van Cole.

0: we zijn er nu wel uit, toch? Dit is volgens mij gewoon de zomerhit van 2026. Of nou ja, zoals Rima het zou zeggen. Inderdaad, een banger. En meer bangers onderweg hier bij Kiss. Zometeen Hugo en Klankagozel komen eraan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Nou, zo stupid is die helemaal niet. De nieuwste van Olivia Rodrigo heet Stupid Song dan wel. En binnenkort misschien nog beter zelfs als die in de Kiss 40 staat. De 40 beste tracks bij Kiss hoor je vanmiddag vanaf 4 uur met ontknoping. Om iets voor 6 uur en misschien wel met een nieuwe nummer 1.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
6: Wat ga jij morgen doen?
7: Chillen in de achtbaan?
6: Aapjes kijken in de dierentuin?
7: Of lekker ontspannen in de sauna?
6: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Kiss FM News.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Na de ontdekking van een drugslab in een Haagse woonwijk gisteren zijn inmiddels 4 verdachten opgepakt. Eentje op hete daad. De man zat onder de vloeistoffen waarmee je synthetische drugs kunt maken. Omdat het drugslab nu wordt leeggehaald, zijn net als gisteren tientallen huizen ontruimd. Politie en brandweer in Amsterdam denken dat de opvarende van een gezonken duwboot niet meer leeft. Er is in de Koenhaven gezocht met duikers en een sonarboot, maar niks gevonden. Waardoor de duwboot is gezonken is nog een raadsel. Er was geen aanvaring. Om de opvarende te vinden wordt een speciaal team ingezet. De bromfietser die vannacht bij een politieachtervolging in de binnenstad van Groningen zwaar gewond raakte, is een man van 30. Hij werd verdacht van een mishandeling en viel tijdens de achtervolging. De man is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omdat het gebeurde tijdens een politieactie, doet de Rijksrecherche onderzoek. En ten oosten van Zwolle zijn de regels voor het gebruik van water aangescherpt. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta roept mensen op om geen water meer uit rivieren, meren en sloten te gebruiken om grond te besproeien. Andere waterschappen kondigden de afgelopen dagen ook al een verbod op het oppompen van water aan. Het weer dan, van Weer Online. Het is droog en bewolkt met ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken, dan hooguit 22 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Dat wel Jelly Roll, Kiss FM en Holy Water. Mijn naam is Jurt, ik heb Harry Styles voor je. En zometeen de plek waar je vandaag moet gaan eten. Je hoort het zo?
1: Isoleren? BioXBeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

Dit is Your Music Station, Kiss FM met Teddy Swims en The Door. Hey, heb je nog geen plannen voor dit weekend gemaakt? Dan weet ik in ieder geval waar jij moet gaan eten. Want in Rotterdam is dit weekend, specifiek vandaag, het African Food Festival. Vorig jaar ben ik daar geweest en holy shit, wat heb ik lekker gegeten. En bij sommige landen dacht ik echt serieus van, oh, waar lag dat nou ook alweer? En dan ontdek je ineens de geschiedenis van de keuken van een land waar je, nou ja, 10 minuten daarvoor eventjes van twijfelde, waar was dat ook alweer? En dan denkt, wauw, waarom heb ik dit mijn hele leven lang gemist? Zo ontzettend lekker eten. Dus vandaag in Rotterdam het African Food Festival. Genoeg reden om je auto in te stappen of in ieder geval even om te draaien, die kant op. En mocht je dan nog heel lang onderweg zijn, joh, wat maakt dat nou uit? Lekker Kiss FM aanhouden, zorgen wij voor de hits. Taylor Swift heb je zo meteen. DJ Khaled komt er ook aan. En dit is de nieuwe Kiss Amsterdam.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Chillen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: KissFM News.
6: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Opnieuw zijn tientallen huizen in Den Haag ontruimd nadat gisteren in de buurt een drugslab was ontdekt. In het pand liggen nog vaten met chemicaliën die moeten worden opgeruimd. Ondertussen zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Daardoor zitten er nu vier mensen vast die bij het drugslab betrokken zouden zijn. In Zwitserland zijn bijna 100 schapen gedood door blikseminslag. 80 hebben het overleefd. De zwartneusschapen stonden bij Fisch in Wallis dicht bij elkaar op een terrein. Daar waren ze bijeengedreven om ze te beschermen tegen wolven, die steeds vaker schapenkuddes bedreigen. Het is nog maar de vraag of de laatste voorstellingen van de musical Moulin Rouge door kunnen gaan. Die zijn in het Beatrix Theater in Utrecht. Maar door een fout van de sprinklerinstallatie kwam het podium onder water te staan, meldt RTV Utrecht. De koorstukken en apparatuur zijn beschadigd. Sowieso gaan de voorstellingen vandaag en morgen niet door. En Max Verstappen heeft de derde tijd neergezet in de laatste vrije training van de Grand Prix van België. Snelste was de Italiaan Kimi Antonelli, voor de Brit Lando Norris. Ook gisteren reed Verstappen op het circuit van Spa-Francorchamps de derde tijd. Straks om 4:00 is de kwalificatie en morgenmiddag de race zelf. Het weer dan van Weer Online. Droog en bewolkt, maar ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost is het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken en hooguit 22 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss app.
7: Hey, goedemiddag.
0: Sjoerd de Graaf.
7: Die lekkere vrije zaterdag onderweg richting de Kiss 40 met Shakira en Burna Boy zometeen. En ook Tyler Cruz met een throwback zometeen. En dit is Off Vermag en Miles Away.

Tyre Cruise en Dynamite. Lekkere kist aan throwback op deze zaterdagmiddag. Met Bruno Mars en On My Soul zometeen. Ook Dynaro en Gigi D'Agostino ga je horen. En ik ben benieuwd wat

meer waar die staat. Hij zegt van die dingetjes, ja logisch dat je ze kwijtraakt, maar even tussen jou en mij. 20.000 kilo kaas, daar raak je niet zomaar kwijt. Hè? En toch is iemand het verloren, opgeladen op de vrachtwagen in Duitsland en nooit in Frankrijk aangekomen.

0: is beautiful, the things that I've got.
1: Kiss FM, your hit music station met Benson Boone en Beautiful Things. Ik heb Kygo voor je, Alex Warren zometeen en een throwback van Far East Movement. Die komt er zometeen voor je aan.
2: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.

Hey, hoe is het met jouw haarlijn? Ik begon me zo oud te voelen net. 2012, toen kwam deze plaat uit. Was mijn eerste jaar van de middelbare school. Kun je nagaan hoe oud deze middels alweer is? 14 jaar geleden. Far East Movement, Kiss, Throwback, Turn Up The Love.

Selena Gomez samen met de man van het masker, Marshmallow. Geniale prank heeft hij een paar jaar geleden gedaan. Toen hadden ze Chesto onder dat masker gestopt. En heel veel mensen dachten toen, oh wat leuk, ik sta naar Marshmallow te kijken. Nee, was het niet. Die had gewoon een dagje vrij. Dus Chesto die kwam ineens als verrassing onder dat masker vandaan. Wolves hoorde je bij Kiss FM, your hit music station. Onderweg richting de Kiss 40, waar de volgende track misschien wel nieuw zou kunnen zijn. Als jij hem misschien wel hebt ingestemd via de gratis Kiss FM website. Of gewoon vaak heb aangevraagd via de Kiss FM app. Ken je hem nog niet? Stel ik je in ieder geval graag even voor. Aan gloednieuwe muziek van Joel Corey. Kiss FM, dit is Whisper.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Dat iemand in een drukke woonwijk een drugslab runt, dat kan echt niet. Dat vindt de burgemeester van Den Haag. In zijn stad werd gisteren een lab ontdekt en tientallen huizen werden ontruimd. Bewoners mochten gisteravond weer terug naar huis, maar moesten er vandaag opnieuw uit, want het pand ligt nog vol chemicaliën. Een drama voor de musical Moulin Rouge. Gisteravond ging de sprinklerinstallatie van het Beatrix Theater per ongeluk aan. Daardoor gingen decorstukken en technische spullen kapot. De shows dit weekend gaan niet door. Moulin Rouge zou nog 2 weken op de planken staan. Maar of dat nog wel door kan gaan, is onduidelijk. In Ede is brand geweest op een gevaarlijke plek, in een schuur bij een schietvereniging. Om op het terrein te komen moest de brandweer met een ladder over het hek klimmen. Ook werden delen van de schuur gesloopt om beter bij de brand te kunnen. Er raakte niemand gewond. En de Duitse politiek leider van het CDU is afgetreden na flinke ophef. Hij kreeg samen met zijn partner een kind via een Amerikaanse draagmoeder, terwijl hij daar eerder in de politiek uitgesproken tegen was en wetgeving erover had weggestemd. Dat hij nu zelf wel een draagmoeder gebruikt is hypocriet, dat zeggen zijn tegenstanders. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden soms nog wat regen en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
4: Hey, goedemiddag.
0: Sjoerd de Graaf.
4: Ja hoor, zaterdagmiddag en de hits staan aan van Kiss FM. De Bouwsta ga je zo meteen horen. Magnetic en ook Mark Amber. Good to be. Hoor je zo. Dit is hier Bruno Mars en I.

Your Hit Music Station. Dit is Kiss FM. Mark Amber en Good To Be. Hey, mijn naam is Sjoerd. Ik heb Bibi Rexha zometeen voor je. En David Guetta, Sad Girls, ook Martin Garrix en Love hoor je zometeen. Eerste man die samen met Shakira en Madonna mag gaan optreden. Morgenavond bij de finale van het WK voetbal. Ik heb het over niemand minder dan deze man. Justin Bieber. Je hoort hem nu bij Your Hit Music Station. Kiss FM. What do

0: Kiss FM, Martin Garrix en Love and Mad. Teddy Swims komt eraan, Armin van Buuren en ook Ariana Grande heb ik zo meteen voor je. En ja, echt een bizar verhaal. Hoe kwam een gezin erachter dat ze waarschijnlijk in heel veel huishoudens aan de muur hangen? Het hele verhaal hoor je zo meteen hier.
1: Kiss FM. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Ariana Grande bij Kiss FM. Hate That I Made You Love Me. Hoe is een gezin uit Amerika erachter gekomen dat zij waarschijnlijk bij heel veel mensen aan de muur hangen? Het is echt een bizar verhaal. Ze hadden een Airbnb gehuurd, komen daar binnen en zien ineens een foto van hunzelf op een fotolijstje staan. En toen zijn ze erachter gekomen, toen ze ooit op een strand waren, zijn ze op de foto gezet. En als je in, nou ja, zo'n winkel een fotolijstje koopt, dan staat er dus als voorbeeldfoto die foto waar zij op staan in dat lijstje. En die Airbnb heeft gewoon het lijstje gekocht, foto laten hangen. En ja hoor, daar zagen ze zelf ineens hangen. Bizar verhaal. Het is Kiss FM met Taylor Swift zo.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Wielen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Natasha Benningfield en These Words bij Kiss FM. Dit is Your Hit Music Station. En dus zometeen de Kiss 40 met de enige echte Ferry Omen.
1: Ja, en gefeliciteerd jongen met het behalen van je diploma. Daar heb je natuurlijk helemaal niet over gehad deze 3 uur. Maar even een applausje op.
0: Ja, dankjewel jongen.
1: Je hebt het toch even gehaald.
0: Ja, nou, eindelijk.
1: Ja, het heeft even 800 jaar moeten duren.
0: Ja, bijna ja.
1: Hoe lang heb je er ook weer over gedaan?
0: Ik weet niet of ik het durf te zeggen.
1: Ah ja, nee. Toch gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel jongen. Hey, en jij hebt zometeen ook wat moois.
1: Nou, zometeen uiteraard weer een gloednieuwe, fonkelnieuwe, vers gewassen, alles erop en eraan. Nieuwe editie van de Kiss 40. De 40 grootste hits van het land.
0: En staat Shakira nou nog steeds op 1?
1: Ga ik nog niet bekendmaken. Nee, nee, daarvoor moet je echt zometeen voor blijven luisteren.
0: Oké.
1: Nou, sorry.
0: Nou, zometeen hoor je het antwoord. Wie

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp.
5: Er zijn grote problemen met de Merwedebrug. Dat is de A27 bij Gorkum. De constructie van de brug is niet veilig en daarom neemt Rijkswaterstaat maatregelen. Straks vanaf 5:30 mogen er geen vrachtwagens meer overheen. In Duiven bij Arnhem is brand uitgebroken bij een afvalverwerker. Het vuur ontstond buiten op een van de afvalhopen. Dikke zwarte rookwolken zijn al van ver te zien. Volgens Dagblad De Gelderlander was er de afgelopen maanden bij hetzelfde bedrijf al 4 keer eerder brand. Ook in Amsterdam-West is er brand bij een afvalverwerker. Daar komt veel rook bij vrij. Daardoor stinkt het in delen van de Amsterdamse binnenstad. Het ruikt er naar verbrand plastic. In Slotervaart was er nog brand in een appartement in een flatgebouw. Die is inmiddels onder controle. En het is file rijden voor veel vakantiegangers. In Frankrijk staan honderden kilometers file door mensen die naar het zuiden gaan. En voor de Gotthardtunnel moeten mensen die achteraan aansluiten rekening houden met 3 uur stilstaan. De Zwitserse ANWB raadt aan om een andere route te nemen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Morgen dan krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden soms met wat regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
6: Zo, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe editie van de Kiss 40. Mijn naam is Ferry. En de grote vraag is, staat Shakira nog steeds op nummer 1?

goedemiddag, welkom bij een gloednieuwe editie van de Kiss 40. Het zijn de 40 grootste hits op dit moment, samengesteld door jou. De stemmen via de app, WhatsApp, socials en de website, dat is kissfm.nl. En zodoende hebben we elke week de Kiss 40. En vorige week was dit de top 3. De mannen van de Bauza. De zilveren medaille. 2. Was voor Taylor Swift. I knew it and I knew you. But I knew it, I

en Die Die. Maar ja, staan ze deze week nog steeds alle drie op de troon? We gaan het zien. Vlak voor 6 uur heb je het antwoord. Eerst zometeen op nummer 39, de one and only Miles Smith naast Sienna Sparrow.

0: 4 weken nog maar in de lijst, maar nu al richting de afgrond, richting het onderste van de lijst. Bieber, Rexha en One Day van 35 naar 38.
1: Kiss 40, new entry.
0: Met nu in de lijst de vrouw die nooit oud wordt, Madonna op 7.

40 grootste hits van dit moment. Dit is de Kiss 40. Welkom. 9 stijgers en 6 zittenblijvers. 21 dalers, waaronder deze van Marshmello en Thomas Rhett en Where We Go op 35.

Song. Nieuw in de lijst op plek 32. Over die Olivia Rodrigo trouwens gesproken. Ze is echt mega gek op kringloopwinkels of vintage stores, zoals je dat tegenwoordig natuurlijk noemt. Ze draagt ook heel veel van die vintage kleding. En ze vindt het belangrijk om duurzame spullen te kopen. Och, wat zijn we toch weer lekker woke met z'n allen. Je hoorde haar dus in de kist voor die de 40 grootste hits van het land. Met zometeen onder andere muziek van Tame Impala in de lijst. Opnieuw Olivia Rodrigo. Ja, ze gaat echt mega hard. Eerst nu op plek 31 een samenwerking van David Guetta en J-Lo. Dit

0: drop dead.
1: Kennen wij deze nog? Kate Ryan. Ella, Ella. Nou, story me vast, want er is een nieuwe versie van. Samen met The One and Only Showtek. Samen met Kate Ryan. Ella, Ella. Nieuw in de lijst. Kiss 40. 28.

soorten. Enzo Knol was het. Ze was lekker aan het vloggen. En ja, van het een op het andere moment dacht ze, joh, ik ga eens een keer een muziekvideo plaatsen op dat YouTube. En van het een kwam het ander en word je een groot artiest. Becky G in de lijst, de Kids 40 en Sorry Papi. 5 plekken gestegen richting plek 26. Bruno Mars zometeen ook. Samper komt eraan. Naar Kygo op nummer 25. Kiss.

plekken gestegen. Kan niet anders, omdat hij afgelopen week heel wat mooie concerten heeft gegeven in de Johan Cruijff Arena. De one and only Bruno Mars en I Just Might van 29 naar 24. Goedemiddag, dit is de Kiss 40. Mijn naam is Ferry, met zometeen onder andere Taylor Swift. Alesso komt eraan. Samber nu op 23.

0: Nederland is uitgeschakeld op het WK al een paar dagen. Marokko gelukkig inmiddels ook. Maar de grote vraag is, gaat Shakira nog steeds op de troon zitten? Op haar nummer 1 positie met Die Die, het WK-anthem van 2026. Je hoort het straks in de Kiss 40.
1: Kiss, altijd bij de hand. Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Vrachtwagens mogen zometeen vanaf 5:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. De constructie van de brug is op verschillende plekken minder sterk dan gedacht, zegt Rijkswaterstaat. Auto's mogen er wel overheen blijven rijden, net als lijnbussen en hulpdiensten. De brug is oud en moet vervangen worden. In Krommenie in Noord-Holland is iemand aangevallen met een stroomstootwapen. Het slachtoffer liep gisteravond in een park toen hij ineens klappen kreeg en daarna werd getaserd. Er zijn 4 daders die volgens de politie hun gezichten hadden bedekt. Ze zijn nog niet gepakt. Een grote brand bij een afvalverwerker in het Gelderse Duiven is onder controle. Er was buiten een berg afval in brand gevlogen en dat zorgde voor veel rook. Om alles goed te blussen is het vuilnis met kranen uit elkaar getrokken. Het was al de 5e brand bij het bedrijf in Duiven in een paar maanden tijd. En in Duitsland is een beveiliger uit een rijdende trein gevallen. Hij was samen met een collega in gevecht geraakt met een dronken passagier toen de deuren plots opengingen. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. De beveiliger vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. De trein is door de politie voor onderzoek in beslag genomen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog en bewolkt. Soms laat de zon zich even zien. Het is 18 tot 24 graden. Vannacht en morgen in het noorden kans op regen. In de rest blijft het droog. Het wordt morgen iets frisser dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
0: De 40 grootste hits van dit moment met Miles Smith zometeen. Ook Shakira komt eraan. Eerst 5 plekken gestegen. Samber, dit is Homewrecker.
4: Kiss FM 20.

Shakira in de lijst. Het is de Kiss 40, de 40 grootste hits van dit moment. Op plek nummer 18, één plek gedaald. En zo, de hele dierentuin hoorde je hier bij Kiss FM. Het is een weekend. Geniet van je hopelijk vrije weekend. Vier nieuwe binnenkomers. Deze lijst betekent ook vier verlaters. Vier artiesten die het pand hebben moeten verlaten. Nou, een dramaweek voor David Guetta. Zowel zijn liedje met Afrojack en Sia, The Awake Tonight, als zijn liedje DNA heeft de lijst verlaten. Katy Perry ook, Watch It Burn en ook Dalok en Dive Into Me, vorige week nog op 40. Deze week niet in de lijst te vinden. Jarenlang, wat zeg ik, 10 jaar lang hebben fans moeten wachten op dat ene liedje. Dat ene liedje waardoor heel veel platenmaatschappijen ruzie met elkaar hadden. Ja, nee, je hebt nu een artiest gepakt dat niet op onze platenmaatschappij staat. Dus we mogen het niet uitbrengen. Jarenlang heeft het geduurd voordat de samenwerking tussen Martin Garrix en Ed Sheeran eindelijk tot een echt liedje is gekomen. Maar nu is hij uit en nu staat hij ook uiteraard in de Kiss 40. Op 17 Garrix en Sheeran en Repeat It.

halve plek. Nummer 15 in de Kiss 40. Het zijn de 40 grootste hits van dit moment. Samengesteld door jou via de app, web en social media. Met nu Alex Warren. Dit is Passenger. Kiss.

horen Fever Dream blijven staan op plek nummer 12 in de lijst. Het is de Kiss 40, de 40 grootste hits van dit moment. Met nu Sam Fender en Olivia Dean. Read me in.

Jonas Blue, Edge of Desire, 9 plekken gestegen. Dat komt niet heel vaak voor, maar wat een ongekende banger. Dus in die zin natuurlijk ook wel terecht. Het is de Kiss 40. Met zometeen onder andere Bieber, Rexha, Calvin Harris en langzaam richting de top 3. Eerst nu Teddy Swims, 1 plek gedaald naar nummer 8. She

Hij wilde vroeger heel graag profvoetballer worden. Alleen hij was simpelweg niet goed genoeg daarvoor. Dus is hij ermee gestopt. Tot deze zin zou het over mij kunnen gaan. Maar ik sta niet in de kist voor die. En Calvin Harris en Jesse wel. Satisfy op plek nummer 6. 1 plek gedaald. Het is de kist voor die. De 40 grootste hits van dit moment.

0: gaat het toch serieus waar niet menen. Maar ja, echt wel. Eén plek gedaald, waardoor ze niet meer in de top 3 zitten. De Noren, oftewel de Bauza, Jordan Magnetic bij Kiss FM in de Kiss 40. Heel lang hebben ze natuurlijk op nummer 1 gestaan. Toen in die top 3 blijven hangen. Maar nu dus officieel uit die top 3. De zomerhit van 2026. Nou is het dit weekend weer bijzonder heet. Dus ik sluit er niet uit dat dat volgende week dan weer andersom is. Dat ze toch wel weer in de top 3 staan. Betekent wel dat een nieuw liedje in de top 3 binnen is geklommen. Welke zou dat dan zijn? Nou, dat is deze van Jungle, Jamaican Bam Bam.
1: The list that owns your weekend.
2: Kiss 40.

Taylor Swift. Blijvend staan op 2 met I Knew It, I Knew You. Ze is natuurlijk helemaal in de roze wolken. En niet alleen omdat ze op deze plek staat, maar ook omdat ze vorige week getrouwd is. Dus ik denk heel eerlijk, hadden we bij wijze van spreken haar uit de lijst gehaald. Had niemand op haar gestemd. Dan was ze nog steeds helemaal oké geweest. Omdat ze eindelijk met haar liefje is getrouwd. Ah, mega lief. Maar ze staat dus op nummer 2. En ja, wat is dan de nummer 1? Ze staat er al een aantal weken. En ondanks dat Nederland inmiddels het WK heeft verlaten, dat is natuurlijk jammer. Zie ik nog steeds op elke hoek van de straat een televisiescherm voorbij komen met erop iets groens, oftewel een voetbalveld. Number one. Ja, hoe kan het ook anders? Deze beste mevrouw en deze beste man staan op nummer 1 in de Kiss 40. Burna Boy en Shakira en Daida.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet van Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Voelen in de achtbaan?
5: Aapjes kijken in de dierentuin?
6: Of lekker ontspannen in de sauna?
5: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Kiss FM News.
8: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Musical Moulin Rouge stopt eerder dan gepland door waterschade. Gisteravond ging ineens de sprinklerinstallatie aan, net voor de show. Het decor is volgens producent Stage Entertainment daardoor onherstelbaar beschadigd. De laatste 19 shows die dus niet doorgaan, waren bijna allemaal uitverkocht. Wie tickets heeft, krijgt geld terug. Sinds een half uur mogen er geen vrachtwagens meer over de belangrijke Merwedebrug bij Gorinchem. Volgens Rijkswaterstaat is het staal op sommige plekken minder sterk dan gedacht. Auto's mogen er nog wel overheen. In 2016 was de Merwedebrug ook een tijd dicht voor vrachtwagens. Die is oud en wordt vervangen, maar dat duurt nog jaren. De Sloveense renner Tadej Pogačar is heer en meester in de Tour de France. Hij won vandaag de zware bergetappe in de Vogezen. Het was zijn vierde etappewinst van deze Tour. Pogačar droeg al de gele leiderstrui en hij heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement dus verder uitgebreid. En Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix in het Belgische Spa-Francorchamps als tweede. Hij werd tijdens de kwalificatie slim geholpen door teammaat Isaac Hadjar, die zo reed dat Verstappen veel aerodynamisch voordeel had. Toch was Kimi Antonelli nog sneller. Hij start morgen van pole position. Dan nog het weer van Weer Online. In de noorden kan de zon zich nog even laten zien vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Kiss FM News.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Het is voor veel vrachtwagens ineens omrijden geblazen, want ze mogen op de A27 voorlopig niet meer over de belangrijke Merwedebrug bij Gorinchem. De brug blijkt voor zwaar vrachtverkeer niet veilig. Op sommige plekken is het staal minder sterk dan gedacht. Voor auto's, lijnbussen en hulpdiensten blijft de Merwedebrug wel open. Hoofdrolspeler Carlo Boszhard vindt het maar moeilijk te bevatten dat musical Moulin Rouge zo abrupt wordt afgebroken. Eigenlijk zou de musical begin augustus stoppen, maar gisteravond ging ineens de sprinklerinstallatie op het podium aan en werd het decor onherstelbaar beschadigd. Mensen met tickets voor de afgelaste shows krijgen geld terug. In Zeeland heeft brand gewoed op een stuk grond waar tarwe op verbouwd wordt. De brand was vlakbij de Belgische grens in Westdorpen en kon vanwege de droogte snel groter worden. Bij blussen kreeg de Zeeuwse brandweer hulp van collega's uit België. Na een tijdje kregen ze het vuur onder controle. En Max Verstappen is blij met zijn tweede plek in de kwalificatie van de Grand Prix van België. Hij heeft daar zijn teammaatje van Red Bull voor bedankt, Isaac Hadjar. Die bleef vlak voor hem rijden en hield Verstappen zo letterlijk uit de wind. Kimi Antonelli pakte pole position. Hij start morgen dus helemaal vooraan. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden kan de zon zich nog even laten zien vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden. En morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden is er kans op een bui. En het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
7: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De sluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens is een pijnlijk signaal, dat zegt de transportsector. Het laat volgens hen zien hoe kwetsbaar de Nederlandse infrastructuur geworden is, terwijl we als land afhankelijk zijn van goede logistiek. Ook vrezen ze meer files op de omleidingsroutes. In Oosteind, boven Breda, heeft een maaltijdbezorger met zijn auto een huis geramd. Volgens regionale media vloog hij uit de bocht en crashte hij tegen de gevel. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft nog gecheckt of het huis na de klap nog veilig is, en dat is zo. De dood van iemand gisteravond in het Drentse Klazinaveen is geen misdrijf, zegt de politie. Die deed onderzoek naar een incident waarbij een persoon niet goed was geworden en daarna overleed. Er gingen verhalen over een steekpartij in Klazinaveen, maar daar is niks van waar. En de voorbereiding op de finale van het WK voetbal gaat voor Spanje niet helemaal zoals gepland. De laatste training van de Spanjaarden in New Jersey is afgelast vanwege heftig onweer. Bij tegenstander Argentinië hebben ze er ook last van. Hun training begon later. De WK-finale is morgenavond. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond af. Vannacht wordt het maximaal 13 tot 15 graden. Lokaal kan het ook regenen. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden kans op een bui en het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Mens en relatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Een grote tegenvaller, zo noemt Rijkswaterstaat de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brug is afgeschreven en technici vinden de constructie nu te zwak voor vrachtwagens. Er zijn nu grofweg twee opties: of de oude brug nog een allerlaatste keer oplappen, of er komende jaren geen vrachtverkeer meer over te laten rijden. Er zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen in Jordanië na een reeks raket- en droneaanvallen door Iran. Ook wordt er nog een soldaat vermist en zijn vier anderen gewond geraakt. Het is voor het eerst sinds de aanvallen tussen Amerika en Iran weer oplaaiden dat er Amerikanen sneuvelen. Zeeland mag van de rechter voorlopig geen damherten laten afschieten. En daarmee hebben twee dierenrechtenclubs gelijk gekregen. Zeeland wil op drie plekken van de damherten af omdat die een gevaar zouden zijn voor het verkeer en gewassen kapot vreten. Maar de rechter vindt dat de provincie dat niet goed heeft onderbouwd. En de grote zaal van het Beatrix Theater in Utrecht heeft geen schade opgelopen door de sprinklers die gisteravond ineens afgingen. Wel liep het podium van de musical Moulin Rouge helemaal onder water. De koorstukken en apparatuur zijn onbruikbaar. En daarom zijn alle voorstellingen van Moulin Rouge geannuleerd. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met de 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk en in het noordoosten kan het ook gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Kiss FM News.
4: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot 2 keer toe geëvacueerd. Gisteren na de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen daarvan. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het is nog onduidelijk hoe lang de ellende zal duren voor vrachtwagenchauffeurs die normaal over de Merwedebrug moeten. Die is in zo'n slechte staat dat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. Rijkswaterstaat gaat extra onderzoek doen naar de oude brug. Die moet worden vervangen, maar dat duurt nog jaren. Door een aanval van Iran zijn in Jordanië 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een andere militair wordt vermist. Het is voor het eerst dat er Amerikaanse militairen sneuvelen sinds het geweld in het Midden-Oosten weer is opgelaaid. Wie de slachtoffers zijn, zegt de VS niet, omdat hun families eerst nog moeten worden ingelicht. En de FIFA gaat na het WK eens analyseren of de drinkpauzes tijdens de wedstrijden terugkomen. Die zijn bedoeld om in hete stadions voetballers even af te koelen. Maar volgens het hoofd voetbalontwikkelingen bij FIFA zijn veel supporters kritisch. In veel stadions was er airco en mensen hadden het gevoel dat de pauzes er vooral waren voor extra reclame. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait dan ook behoorlijk en in het noordoosten kan het ook regenen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het centrum van Almere is iemand gewond geraakt na een steekpartij, meldt Omroep Flevoland. Het slachtoffer is volgens een 112-fotograaf meerdere keren gestoken en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield kort na het incident een verdachte aan. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was, wordt nog onderzocht. Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot twee keer toe geëvacueerd. Gisteren na de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Studenten die in ons land een muziekopleiding volgen, komen steeds vaker uit het buitenland. Volgens de NOS is het aandeel Nederlanders op conservatoria flink gedaald. In 20 jaar tijd van 52 naar 22%. Dat komt doordat schoolkinderen weinig muziekles krijgen en er dus niet zo snel voor kiezen om daar later iets mee te doen. En de Franse sterspeler Kylian Mbappé eert vlak voor de troostfinale op het WK zijn vertrekkend bondscoach. Mbappé schrijft op zijn Insta: "Je hebt ons zoveel gegeven. We hadden je een beter afscheid moeten bezorgen, maar dat is niet gelukt." De troostfinale tussen Frankrijk en Engeland begint nu. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

0: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: FM, your hit music station.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een maaltijdbezorger is in Oosteind gewond geraakt nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog en een huis ramde. Door de klap draaide de auto om zijn as en kwam in de voortuin tot stilstand, schrijft Omroep Brabant. De bewoners bleven ongedeerd, de bezorger is naar het ziekenhuis gebracht. De provincie Zeeland moet beter uitleggen waarom damherten worden afgeschoten in 3 natuurgebieden. De rechter geeft dierenorganisaties daarin voorlopig gelijk. Volgens de rechtbank is de vergunning niet goed genoeg onderbouwd. De provincie krijgt 3 maanden om dat te herstellen. De bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag mogen weer naar huis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Jan van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. En wie Lionel Messi morgenavond met eigen ogen wil zien schitteren, moet daar steeds meer voor betalen. Een plek in het stadion voor de WK-finale kost je nu omgerekend bijna €8.500. Dat is de prijs voor het goedkoopste ticket. Wie dichter bij het veld wil zitten, is nog duurder uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan wat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden, met daarbij een stevige wind en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. In de Mexicaanse staat Zacatecas zijn 10 lichamen gevonden. De autoriteiten deden de vondst op 3 verschillende plekken. Hoe de slachtoffers zijn omgekomen en wie erachter zit is nog niet duidelijk. Zacatecas staat bekend als een regio waar criminele bendes vechten om drugsmokkelroutes. De nieuwe Britse premier Andy Burnham schrapte plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Dat was bedoeld om illegale migratie tegen te gaan. Er was veel kritiek op de hoge kosten. Volgens Burnham kan het geld beter ergens anders naartoe. In het Brabantse Oosteind is een maaltijdbezorger gewond geraakt nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog en een huis ramde. Door de klap draaide de auto om zijn as en kwam in de voortuin tot stilstand, schrijft Omroep Brabant. De bewoners bleven ongedeerd. De bezorger is naar het ziekenhuis gebracht. En Kylian Mbappé is de nieuwe WK-topscorer aller tijden. De Franse aanvaller maakte tegen Engeland zijn 21ste en 22ste doelpunt op een WK en passeerde daarmee Lionel Messi. Mbappé is niet alleen topscorer aller tijden, want hij staat ook op dit WK bovenaan de topscorerlijst met 10 doelpunten. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan wat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden met daarbij een stevige wind en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Kiss FM News.
3: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Verenigde Staten hebben nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor de aanval waarbij in Jordanië twee Amerikaanse militairen omkwamen. De VS zeggen dat ook doelen zijn aangevallen die te maken hebben met de Iraanse revolutionaire garde en de Straat van Hormuz. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De tijdelijke afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer zorgt volgens de transportsector voor grote problemen. Vrachtwagens moeten omrijden omdat de brug volgens Rijkswaterstaat niet veilig genoeg is. Brancheorganisatie TLN verwacht extra verkeersdrukte en hogere kosten voor de transportbedrijven. En Engeland is als 3e geëindigd op het WK. De ploeg won de troostfinale met 6-4 van Frankrijk. Engeland stond bij rust al met 4-0 voor, maar zag Frankrijk na rust terugkomen tot 4-3. Uiteindelijk trokken de Engelsen alsnog aan het langste eind. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen, 18 tot 22 graden. Met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Rand.